0: Johnson is de fair block voor Tommy Ramey. Los is hier nu wel voor de zesde helft, maar we moeten nog wat maar de helft is dus al het circle voor Ramey.
1: Albino Gray.